0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Van Stadshagen tot Spolde.
1: Van Stadshagen tot Spolde.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is Eén Zwolle. Van Holtenbroek tot Hanzeland.
1: Dit is Eén Zwolle.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
3: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Blaloweg en Hasselterweg in Zwolle krijgen dit najaar onderhoud. Het asfalt wordt vervangen en de werkzaamheden worden deels 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Van 19 tot en met 23 oktober zijn delen van de Blaloweg tussen 7 en 6 uur afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en winkels op Voorst blijven bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Hedon is de eerste horecalocatie in Zwolle die werkt met een speciale toolkit voor mensen met dementie. De toolkit helpt medewerkers om bezoekers met dementie beter te herkennen en op een passende manier te ondersteunen. Met de aanpak wil Hedon ervoor zorgen dat mensen met dementie zich ook tijdens een avond uit welkom en prettig voelen. Medewerkers krijgen praktische handvatten om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Horecaondernemers in de Zwolse binnenstad ervaren regelmatig overlast van straatpredikers. Volgens ondernemers is het geluid soms zo hard dat klanten vertrekken en het personeel elkaar nauwelijks kan verstaan. De gemeente kan de predikers niet zomaar verbieden. Ook het instellen van geluidsnormen is volgens het college niet mogelijk, zolang de evangelisaties onder de wet openbare manifestaties vallen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel
2: 038-45-35-503. Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A1.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland komt vanaf 1 oktober onder actief toezicht van het Rijk, omdat er nog geen opvangplekken voor asielzoekers zijn gerealiseerd. De gemeente gaat daarmee van trede 2 naar trede 3 op de interventieladder. Het Rijk gaat met de gemeente in gesprek over de stappen die nodig zijn om alsnog aan de wettelijke taak te voldoen. Zwarte Waterland heeft nog geen locatie aangewezen, maar wil de komende maanden mogelijk locaties onderzoeken. Een definitief besluit wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. Hedon is de eerste horecalocatie in Zwolle die werkt met een speciale toolkit voor mensen met dementie. De toolkit helpt medewerkers om bezoekers met dementie beter te herkennen en op een passende manier te ondersteunen. Met de aanpak wil Hedon ervoor zorgen dat mensen met dementie zich ook tijdens een avond uit welkom en prettig voelen. Medewerkers krijgen praktische handvatten om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Horecaondernemers in de Zwolse binnenstad ervaren regelmatig overlast van straatpredikers. Volgens ondernemers is het geluid soms zo hard dat klanten vertrekken en het personeel elkaar nauwelijks kan verstaan. De gemeente kan de predikers niet zomaar verbieden. Ook het instellen van geluidsnormen is volgens het college niet mogelijk, zolang de evangelisaties onder de wet openbare manifestaties vallen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
0: Tweewielercentrum Zwolle, betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egg licht het advies van de SER toe.
8: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
7: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amsterdam. De dagelijkse file is uitgegroeid tot een file van 20 minuten nu tussen Stroe en Hoevelaken. Verder een autobrand op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel 1 rijstrook minder. Vanaf Geldermalsen is de vertraging dik een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Blaloweg en Hasselterweg in Zwolle krijgen dit najaar onderhoud. Het asfalt wordt vervangen en de werkzaamheden worden deels 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Van 19 tot en met 23 oktober zijn delen van de Blaloweg tussen 7 en 6 uur afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en winkels op Voorst blijven bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Bij gezondheidszorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle is maandagavond brand ontstaan in een prullenbak. De brandweer kwam snel te plaatsen en had het vuur binnen korte tijd onder controle. De brand zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De prullenbak raakte door het vuur beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond. Horecaondernemers in de Zwolse binnenstad ervaren regelmatig overlast van straatpredikers. Volgens ondernemers is het geluid soms zo hard dat klanten vertrekken en het personeel elkaar nauwelijks kan verstaan. De gemeente kan de predikers niet zomaar verbieden. Ook het instellen van geluidsnormen is volgens het college niet mogelijk, zolang de evangelisaties onder de wet openbare manifestaties vallen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman. Centrumplein 1, het Harde. Of marsman.nl.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
5: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
7: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
5: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is

0: A28 vanuit Amersfoort staat aardig vast. Voor Utrecht 4 kilometer en 20 minuten. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Hedon is de eerste horecalocatie in Zwolle die werkt met een speciale toolkit voor mensen met dementie. De toolkit helpt medewerkers om bezoekers met dementie beter te herkennen en op een passende manier te ondersteunen. Met de aanpak wil Hedon ervoor zorgen dat mensen met dementie zich ook tijdens een avond uit welkom en prettig voelen. Medewerkers krijgen praktische handvatten om hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan. Bij gezondheidszorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle is maandagavond brand ontstaan in een prullenbak. De brandweer kwam snel te plaatsen en had het vuur binnen korte tijd onder controle. De brand zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De prullenbak raakte door het vuur beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond. De gemeente Zwarte Waterland komt vanaf 1 oktober onder actief toezicht van het Rijk, omdat er nog geen opvangplekken voor asielzoekers zijn gerealiseerd. De gemeente gaat daarmee van trede 2 naar trede 3 op de interventieladder. Het Rijk gaat met de gemeente in gesprek over de stappen die nodig zijn om alsnog aan de wettelijke taak te voldoen. Zwarte Waterland heeft nog geen locatie aangewezen, maar wil de komende maanden mogelijk locaties onderzoeken. Een definitief besluit wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: helpen.
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Schaefer Mediation, een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen.

0: 038 45 35 503.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog langzamer dan gebruikelijk op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort.

0: vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Blaloweg en Hasselterweg in Zwolle krijgen dit najaar onderhoud. Het asfalt wordt vervangen en de werkzaamheden worden deels 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Van 19 tot en met 23 oktober zijn delen van de Blaloweg tussen 7 en 6 uur afgesloten. En verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en winkels op Voorst blijven bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Horecaondernemers in de Zwolse binnenstad ervaren regelmatig overlast van straatpredikers. Volgens ondernemers is het geluid soms zo hard dat klanten vertrekken en het personeel elkaar nauwelijks kan verstaan. De gemeente kan de predikers niet zomaar verbieden. Ook het instellen van geluidsnormen is volgens het college niet mogelijk, zolang de evangelisaties onder de wet openbare manifestaties vallen. Kampen blijft voorlopig bij maximaal 1 koffieshop. Burgemeester Sander de Rauwe wil de vergunning in de toekomst niet meer via een loting verdelen, maar met een puntensysteem waarbij ondernemers worden beoordeeld op onder meer veiligheid en verslavingspreventie. De huidige koffieshop Het Keldertje kan de vergunning behouden, maar dat is niet vanzelfsprekend. Ook andere ondernemers kunnen zich aanmelden wanneer de nieuwe procedure wordt opengesteld. Het definitieve beleid wordt naar verwachting eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij gezondheidszorgcentrum De Kievitsbloem in Zwolle is maandagavond brand ontstaan in een prullenbak. De brandweer kwam snel ter plaatse en had het vuur binnen korte tijd onder controle. De brand zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De prullenbak raakte door het vuur beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond. De Blaloweg en Hasselterweg in Zwolle krijgen dit najaar onderhoud. Het asfalt wordt vervangen en de werkzaamheden worden deels 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Van 19 tot en met 23 oktober zijn delen van de Blaloweg tussen 7 en 6 uur afgesloten. En verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven en winkels op Voorst blijven bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Kampen blijft voorlopig bij maximaal 1 koffieshop. Burgemeester Sander de Rauwe wil de vergunning in de toekomst niet meer via een loting verdelen, maar met een puntensysteem waarbij ondernemers worden beoordeeld op onder meer veiligheid en verslavingspreventie. De huidige koffieshop Het Keldertje kan de vergunning behouden, maar dat is niet vanzelfsprekend. Ook andere ondernemers kunnen zich aanmelden wanneer de nieuwe procedure wordt opengesteld. Het definitieve beleid wordt naar verwachting eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwarte Waterland en relaties staan centraal tijdens de avond taboes op tafel in de stadkamer. Bezoekers kunnen anoniem vragen stellen over onderwerpen waar ze normaal niet snel over praten. De avond wordt georganiseerd door Zwolle Mina's, het Zwols Vrouwenplatform en de Stadkamer. Online seksueel voorlichter Jesse Koning en verleidkundig expert Pauline Scheuder beantwoorden de vragen. Taboes op tafel vindt donderdag 1 oktober van 7:30 tot 9:30 plaats. De toegang is gratis, aanmelden is... Studenten en alumni van 6 onderwijsinstellingen presenteren vanaf 23 september hun creatieve werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken. Zo'n 75 leerlingen van Gymnasium Celeanum in Zwolle schrijven de komende weken brieven aan ouderen uit de stad. Met het project Zin in een Brief willen jongeren en ouderen op een ouderwetse manier met elkaar in contact komen. De leerlingen schrijven over hun dagelijks leven en krijgen een brief terug van een oudere. In totaal worden 4 brieven uitgewisseld en zo hopen de initiatiefnemers verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.

0: rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Seksualiteit, intimiteit en relaties staan centraal tijdens de avond taboes op tafel in de stadkamer. Bezoekers kunnen anoniem vragen stellen over onderwerpen waar ze normaal niet snel over praten. De avond wordt georganiseerd door Zwolle Mina's, het Zwols Vrouwenplatform en de stadkamer. Online seksueel voorlichter Jesse Koning en verleidkundig expert Pauline Scheuder beantwoorden de vragen. Taboes op tafel vindt donderdag 1 oktober van 7:30 tot 9:30 plaats. De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig. Studenten en alumni van 6 onderwijsinstellingen presenteren vanaf 23 september hun creatieve

0: Werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken. Het natuurprogramma Wildegaard krijgt een vervolg in Zwolle. Vanaf vrijdag 2 oktober start een nieuwe groep bij wijkboerderij Schellerdriehoek. Het programma is bedoeld voor Zwollenaren van 22 tot en met 39 jaar en combineert natuur, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 8 vrijdagmiddagen gaan deelnemers de natuur in en leren ze onder meer over voedselbossen, rewilding en eetbare planten. Ook is er aandacht voor stress, veerkracht en verbinding. Deelname aan Wildegaard is gratis.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Tweewieler Centrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
0: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden. Met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land...

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Seksualiteit, intimiteit en relaties staan centraal tijdens de avond taboes op tafel in de stadkamer. Bezoekers kunnen anoniem vragen stellen over onderwerpen waar ze normaal niet snel over praten. De avond wordt georganiseerd door Zwolle Mina's, het Zwols Vrouwenplatform en de Stadkamer. Online seksueel voorlichter Jesse Koning en verleidkundig expert Pauline Scheuder beantwoorden de vragen. Taboes op tafel vindt donderdag 1 oktober van 8:30 tot 9:30 plaats. De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig. De rechtbank aan de Schuurmansstraat in Zwolle is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in een technische ruimte bij de parkeergarage. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd. Omdat er rook het gebouw binnendrong, werd de rechtbank volledig ontruimd. Ook een zitting in het hoger beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd tijdelijk onderbroken. De brand was beperkt van omvang en snel onder controle. De brandweer controleerde en ventileerde het gebouw. Niemand raakte er gewond. Rond 2:00 konden de aanwezigen weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel en Zwolle is een nieuw expertisecentrum voor mensen met Parkinson geopend. Zorggroep Noorderboog en Isala werken hierin samen om gespecialiseerde Parkinsonzorg dichter bij patiënten te brengen. Het punt voor Parkinson is gevestigd bij Reesdal Revalidatie in Meppel. In Zwolle komt een dependance voor polyklinische zorg. Neurologen, verpleegkundigen en revalidatiespecialisten werken er samen aan passende zorg. In de regio hebben naar schatting zo'n 2500 mensen Parkinson. Het nieuwe centrum moet de samenwerking tussen verschillende zorgverleners verbeteren en ervoor zorgen dat patiënten langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. De grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Oss-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Studenten en alumni van 6 onderwijsinstellingen presenteren vanaf 23 september hun creatieve werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken. Het natuurprogramma Wildegaard krijgt een vervolg in Zwolle. Vanaf vrijdag 2 oktober start een nieuwe groep bij wijkboerderij Scheller Driehoek. Het programma is bedoeld voor Zwollenaren van 22 tot en met 39 jaar en combineert natuur, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 8 vrijdagmiddagen gaan deelnemers de natuur in en leren ze onder meer over voedselbossen, rewilding en eetbaarheid.

0: Planten. Ook is er aandacht voor stress, veerkracht en verbinding. Deelname aan Wildegaard is gratis. In Meppel en Zwolle is een nieuw expertisecentrum voor mensen met Parkinson geopend. Zorggroep Noorderboog en Isala werken hierin samen om gespecialiseerde Parkinsonzorg dichter bij patiënten te brengen. Het punt voor Parkinson is gevestigd bij Reesdal Revalidatie in Meppel. In Zwolle komt een dependance voor polyklinische zorg. Neurologen, verpleegkundigen en revalidatiespecialisten werken er samen aan passende zorg. In de regio hebben naar schatting zo'n 2500 mensen Parkinson. Het nieuwe centrum moet de samenwerking tussen verschillende zorgverleners verbeteren en ervoor zorgen dat patiënten langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 5 minuten oponthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De rechtbank aan de Schuurmansstraat in Zwolle is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in een technische ruimte bij de parkeergarage. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd, omdat er

0: rook het gebouw binnendrong, werd de rechtbank volledig ontruimd. Ook een zitting in het hoger beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd tijdelijk onderbroken. De brand was beperkt van omvang en snel onder controle. De brandweer controleerde en ventileerde het gebouw. Niemand raakte er gewond. Rond 2 uur konden de aanwezigen weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zo'n 75 leerlingen van gymnasium Cele Anum in Zwolle schrijven de komende weken brieven aan ouderen uit de stad. Met het project Zin in een Brief willen jongeren en ouderen op een ouderwetse manier met elkaar in contact komen. De leerlingen schrijven over hun dagelijks leven en krijgen een brief terug van een oudere. In totaal worden 4 brieven uitgewisseld en zo hopen de initiatiefnemers verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen. Studenten en alumni van 6 onderwijsinstellingen presenteren vanaf 23 september hun creatieve werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren, want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 80 kilometer file. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muidenberg 10 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het natuurprogramma Wildegaard krijgt een vervolg in Zwolle. Vanaf vrijdag 2 oktober start een nieuwe groep bij wijkboerderij Schellerdriehoek. Het programma is bedoeld voor Zwollenaren van 22 tot en met 39 jaar en combineert natuur, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 8 vrijdagmiddagen gaan deelnemers de natuur in en leren ze onder meer over voedselbossen, rewilding en eetbare planten. Ook is er aandacht voor stress, veerkracht en verbinding. Deelname aan Wildegaard is gratis. In Meppel en Zwolle is een nieuw expertisecentrum voor mensen met Parkinson geopend. Zorggroep Noorderboog en Isala werken hierin samen om gespecialiseerde Parkinsonzorg dichter bij patiënten te brengen. Het punt voor Parkinson is gevestigd bij Reesdal Revalidatie in Meppel. In Zwolle komt een dependance voor polyklinische zorg. Neurologen, verpleegkundigen en revalidatiespecialisten werken er samen aan passende zorg. In de regio hebben naar schatting zo'n 2500 mensen Parkinson. Het nieuwe centrum moet de samenwerking tussen verschillende zorgverleners verbeteren en ervoor zorgen dat patiënten langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Seksualiteit, intimiteit en relaties staan centraal tijdens de avond taboes op tafel in de stadkamer. Bezoekers kunnen anoniem vragen stellen over onderwerpen waar ze normaal niet snel over praten. De avond wordt georganiseerd door Zwolle Mina's, het Zwols Vrouwenplatform en de Stadkamer. Online seksueel voorlichter Jesse Koning en verleidkundig expert Pauline Scheuder beantwoorden de vragen. Taboes op tafel vindt donderdag 1 oktober van 7:30 tot 9:30 plaats. De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrièreswitch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam wat af. In het midden van het land staan ze nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. 10 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport. 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort de 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Renkum. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Studenten en alumni van 6 onderwijsinstellingen presenteren vanaf 23 september hun creatieve werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken. Het natuurprogramma Wildegaard krijgt een vervolg in Zwolle. Vanaf vrijdag 2 oktober start een nieuwe groep bij wijkboerderij Scheller-Driehoek. Het programma is bedoeld voor Zwollenaren van 22 tot en met 39 jaar en combineert natuur, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 8 vrijdagmiddagen gaan deelnemers de natuur in en leren ze onder meer over voedselbossen, rewilding en eetbare planten. Ook is er aandacht voor stress, veerkracht en verbinding. Deelname aan Wildegaard is gratis. Zo'n 75 leerlingen van gymnasium Celeanum in Zwolle schrijven de komende weken brieven aan ouderen uit de stad. Met het project Zin in een brief willen jongeren en ouderen op een ouderwetse manier met elkaar in contact komen. De leerlingen schrijven over hun dagelijks leven en krijgen een brief terug van een oudere. In totaal worden 4 brieven uitgewisseld en zo hopen de initiatiefnemers verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
3: Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
2: Dit is 1 Zwolle.

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
4: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
3: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
5: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
3: Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: organiseren vanaf 23 september hun creatieve werk tijdens de Proto Expo in het Academiehuis in Zwolle. Artes, Sibab, Deltion, Landstede, Zonnecollege en Windesheim tonen projecten rond kunst, design, innovatie en duurzaamheid. Bezoekers kunnen onder meer bijzondere kunstwerken, innovatieve ontwerpen en nieuwe woonconcepten bekijken. Ook zijn er de komende weken lezingen en activiteiten voor bezoekers. De expositie is tot en met 7 oktober gratis te bezoeken. De rechtbank aan de Schuurmansstraat in Zwolle is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in een technische ruimte bij de parkeergarage. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd. Omdat er rook het gebouw binnendrong, werd de rechtbank volledig ontruimd. Ook een zitting in het hoger beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd tijdelijk onderbroken. De brand was beperkt van omvang en snel onder controle. De brandweer controleerde en ventileerde het gebouw. Niemand raakte er gewond. Rond 2:00 konden de aanwezigen weer naar binnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Seksualiteit, intimiteit en relaties staan centraal tijdens de avond Taboes op tafel in de Stadkamer. Bezoekers kunnen anoniem vragen stellen over onderwerpen waar ze normaal niet snel over praten. De avond wordt georganiseerd door Zwolle Mina's, het Zwols Vrouwenplatform en de Stadkamer. Online seksueel voorlichter Jesse Koning en verleidkundig expert Pauline Scheuler beantwoorden de vragen. Taboes op tafel vindt donderdag 1 oktober van 8:30 tot 9:30 plaats. De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte mabbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
3: Schaefer Mediation, een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
8: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
7: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
11: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en more. Presentatie Tonio A.
12: Welkom bij Blues World, luisteraars. Welkom achter de knoppen, Patrick van Ommen. Mijn naam is Tonio A. Wat gaan we dit uurtje doen? Wat zeg ik, het uurtje? En waar gaan we deze 2 uur doen? Het staat helemaal in het teken van jong blues talent. We spreken Nio van Lid, Guido Rijsdijk, Luca Holkenborg, Max Kaasjager en Gerben de Man. Nio van Lid is 14 jaar, Guido 14, Luca die is 17 en Max Kaasjager ook 17 en Gerben de Man 21. We beginnen zo meteen met Nio van Lid. De muzikanten vertellen allemaal over hoe muziek naar hun toe is gekomen, wanneer de interesse ontstond en over hun muzikale ontwikkeling. En uiteraard wordt er omlijst met hele mooie muziek. We gaan eerst naar Nio van Lid.
13: In de uitzending hebben we Nio van Lid van de Faber en van Lid Band. Nio is 14 jaar en een geweldig talent. Ik ga Nio eens eventjes wat mooie vragen stellen, want we zijn heel benieuwd hoe je nou op zo'n jonge leeftijd al zo mooi gitaar kan spelen. Nio, welkom in de uitzending.
14: Hallo.
13: Hi. Hey, ja, wat ik net al een beetje zei. Hoe is muziek eigenlijk naar je toegekomen? Was er veel muziek in huis? Kom je uit een muzikale familie?
14: Ja, ik kom wel uit een muzikale familie. Mijn opa die speelt in een bluesband.
13: Ah.
14: In Bluesfight. Toen ik heel klein was, toen ging ik al naar wat optredens toe.
13: Ah, kijk.
14: Ja.
13: Lekker.
14: Mijn vader die had ook altijd een beetje instrumenten in huis liggen.
13: Ah. Dus het was heel toegankelijk voor je?
14: Ja.
13: Ja. Werd er ook veel muziek gedraaid bij jullie thuis? Was er veel muziek aanwezig te luisteren?
14: Ja, er werd wel eens gewoon via boxjes wordt er muziek gedraaid. Dus ja.
13: En wat was dat voor muziek?
14: Ja, funk, soul, jazz, ook een beetje blues af en toe.
13: Ja, maar ja. Heel breed in ieder geval.
14: Ja.
13: Dus je kon kiezen? Dus je kon kiezen?
14: Ja.
13: Ja, maar had je al bepaalde voorkeuren voor bepaalde stijlen toen? Want hoe oud was je toen je, waar je het nu over hebt?
14: Nou, toen was ik 4 of zo. En toen,
13: ja.
14: Veel dansen op Stevie Ray Vaughan, Brian Joy.
13: Oh, dat sprong er wel uit?
14: Ja.
13: Al geweldig. En wat vond je daar zo mooi aan?
14: Ja. Dat weet ik echt niet.
13: Het ritme misschien, de melodielijn of... Ja, dit is ook een mooi antwoord. Als je het niet weet, dan ja. Komt het toch naar je toe. En dan gebeurt er wat met je. Maar ook andere nummers van Stevie Ray Vaughan of Stevie Ray Vaughan in specifiek, dat je dat een mooie muzikant vond? Een goede muzikant?
14: Nou, ik vond toen alleen Pride and Joy. Dat is ook het enige nummer wat ik toen kende.
13: Ja.
14: Dus vooral Pride and Joy.
13: En ben je daarna ook gaan verdiepen in Stevie Ray Vaughan?
14: Ja, later, zo'n 2-3 jaar terug.
13: Ja. En ja, die heeft natuurlijk een geweldige indruk achtergelaten in de blueswereld. Helaas veel te jong overleden. Maar luister, toen had je al een bovengemiddelde interesse voor de bluesmuziek, begrijp ik.
14: Ja,
13: En waar luister je nog meer naar? Naar welke muzikanten luister je nog meer?
14: Op dit moment of...
13: Nee, toen.
14: Oh, toen gewoon wat er gedraaid werd. Ik luisterde zelf niet echt heel veel muziek.
13: Mm-hmm.
14: Maar er werd wel eens James Brown gedraaid of George Benson, dat soort.
13: Ja, ja. Ah, dat is ook lekker, toch?
14: Ja,
13: heerlijke muziek.
14: Ook wel.
13: Nou, geweldig. Hey, en had je toen ook al interesse om zelf muziek te gaan maken?
14: Nou, ik pakte wel eens de gitaar op, want ik heb zo'n klein kindergitaartje gekregen toen. En toen Bob Marley's Three Little Birds ging ik altijd mijn vader spelen.
13: Ach, wat leuk, ja.
14: En... Ja, vooral gewoon een beetje pingelen op dat gitaartje.
13: Ja, maar eerst kwam, ik heb van je begrepen dat je eerst de drums kwam toen je wat verder ging.
14: Ja, dat klopt.
13: En toen de switch naar gitaar gemaakt, maar daar gaan we het later over hebben. Maar ja. Dus eigenlijk was eerst gitaar, hoort je, toen naar drums en toen weer gitaar.
14: Ja, nu nog steeds ook drums.
13: Oké, dus zowel drums als gitaar.
14: Ja.
13: Ja, hartstikke mooi. Hey, je had het er net over wat je eigenlijk geïnspireerd was. En toen kwam Stevie Ray Vaughan eigenlijk wel naar voren. En je wilde er wat van laten horen. Nou ja, we kunnen het nu eigenlijk al een beetje raden. Maar kondig het zelf maar aan.
14: Ja, we gaan luisteren naar Stevie Ray Vaughan, Brian Joy.

0: We hebben geluisterd naar Pride and Joy, mooie muziekkeus van Nio van Lid. Nog steeds hier aan het woord en we gaan nu praten over de muzikale ontwikkeling verder. Oké, welkom nogmaals in de uitzending. Je bent er nog steeds, hartstikke goed.
1: Ja, ik wil het.
0: Op een gegeven moment ging het verder. Je had steeds meer interesse in de muziek. Je wou echt de muziek in. En drums hoorden we al voorbij komen. Gitaar. Kun je vertellen hoe zich dat ontwikkelde? Want je hebt een keuze gemaakt tussen drums en gitaar. Of speel je nog alle twee?
1: Ik speel nog steeds alle twee. Gitaar doe ik gewoon lekker zelf thuis. En drumles doe ik iedere woensdag nog.
0: Kijk. Maar gitaar is wel een beetje op de voorgrond bij jou, begrijp ik.
1: Ja, wat ik net al zei, van jonge leeftijd toen ik 4 was, toen was ik al aan het pingelen op de gitaar.
0: Ja.
1: En ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: Ik heb een beetje als hoofdinstrument gekozen.
0: Ja, zo bedoelde ik het eigenlijk ook een beetje, maar het is heel goed. En er is inmiddels een band ontstaan, hè? De Faber en Van Lid Band. Oké, jullie treden ook op. De setlisten, hoe stel je die samen? Want je kiest op een gegeven moment nummers uit van dit willen we gaan spelen. Hoe komt dat tot stand?
1: Nou, vaak of ik luister een nummer of Dries luistert een nummer, de bassist. En dan komen we gewoon met een nummer wat we zouden willen spelen. Oefenen we dat als we dat alle drie willen doen.
0: Ja.
1: En dan komt eigenlijk gewoon een beetje in de setlist.
0: Ja, en dan maken jullie een eigen bewerking ervan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, natuurlijk. Anders dan speel je iets gewoon helemaal letterlijk na. Het is mooi om je eigen invloed daar natuurlijk ook in mee te laten wegen, zeg maar.
1: Veel improvisatie.
0: Ja, dat is het mooie van de blues. Hè? En zeker met, zoals jullie, samenstelling, dat is een power trio. Dan heb je elkaar heel erg nodig, maar ja, je hebt de ruimte ook om te praten, zeg maar, met je instrument naar het publiek toe. Zo is dat natuurlijk een beetje. En ik heb ook van je begrepen, Nio, dat er jullie bezig zijn met eigen nummers.
1: Ja, zeker. We hebben nu 2 eigen nummers die we zeg maar al live doen, maar er komen nog 3 eigen nummers die we live willen gaan spelen. Mm-hmm. We gaan natuurlijk nog veel verder.
0: Ja, en hoe komen die nummers tot stand? Is dat tijdens de repetities of komt er iemand met een tekst? Of heb je een mooie gitaarlik of zo? Of hoe ontstaan die nummers?
1: Nou, soms is het tijdens de repetities. Zoals gisteren hadden we repetitie. Kwam de bassist met een baslikje. Gingen we daar op jammen. Toen dachten we van, nou, dat klinkt wel heel lekker. Dus toen gingen we daar, willen we daarmee verder gaan. Maar ook vaak dat ik bijvoorbeeld met een gitaarlik kom en dat we dat dan voordragen aan de band.
0: Ja.
1: En dan ontstaat er een nummer uit.
0: Ja, maar tijdens de repetities en je hebt een idee, nemen jullie dat dan ook op?
1: Als we zeg maar echt lekker aan het jammen zijn en het klinkt gewoon goed, vaak pakken we dan gewoon een telefoon erbij en nemen we dat op om het, dat we niet vergeten.
0: Ja, en teksten, hoe komen die?
1: Ja, teksten, dat... Gewoon van alles verzinnen.
0: Uit het dagelijkse leven.
1: Het is niet echt heel erg. Dat heel veel nog betekent. Dat komt denk ik later nog.
0: Ja. Maar, de muziek vertelt het verhaal eigenlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, en jullie zijn met eigen nummers bij. Ja, dan hoor ik ook een beetje dat er een album aan komt. Zijn jullie daar ook mee aan het werk?
1: Ja, het zijn wel plannen voor. We moeten eerst namelijk de nummers afmaken.
0: Mm-hmm.
1: Maar. Album lijkt ons alle drie heel gaaf om te doen.
0: Ja, dat gaat er zeker komen. En mensen, zijn jullie geïnteresseerd? Kijk even op de website faberenvanlidband.com. Er staan ook al jullie optredens op.
1: Ja.
0: Ja, dus als je in de gelegenheid bent om deze band te zien, dan moet je dat zeker doen. Het is een zeer jong talent. En het is ontzettend mooi om ze op deze leeftijd nog te zien. En dan kun je over 10, 15 jaar zeggen, goh, die heb ik nog gezien toen ze 14 waren. En zo werkt dat wel. En dan zijn jullie inmiddels al een paar albums verder. Helemaal mooi. En dan zijn jullie op gigantisch grote podia. Dus ik zou dat zeker doen, mensen. Nio, je wil een nummer laten horen nu wat van jullie zelf. Kun je er iets over vertellen hoe dat tot stand is gekomen en waar het over gaat eigenlijk?
1: Ja, het was eigenlijk gewoon begonnen met een gitaarlikje wat ik had bedacht. En toen ben ik naar de bassist gegaan. Hebben we dat een beetje verder uitgewerkt. Bij de drummer Bram voorgedragen. En toen eigenlijk gewoon een beetje opgejamd. En toen
0: ontstond hij. Toen werd het nummer geboren.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. We gaan er naar luisteren en ik kondig hem zelf even aan.
1: Ja, het nummer heet Ride On. Dat is een live uitvoering van recent optreden bij Soap. Dus
0: we gaan luisteren.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar Ride On, een eigen nummer van Faber en van Lid Band. En we hebben gesproken met Nio van Lid. Ja, gitarist van de Faber en van Lid Band. Daar gaan we veel meer van horen. En nogmaals, voor meer informatie, kijk even op de website faberenvanlidband.com. Nio, ontzettend bedankt voor het mooie gesprek en de mooie muziek.
1: Ja, heel erg bedankt, Tony.
0: En we gaan elkaar weer zien.
1: Ja.
0: Dank je.

0: We hebben in de uitzending Guido Rijsdijk. Guido is 14 jaar en een geweldig gitaartalent. En we gaan een hele mooie gesprek met hem voeren. Guido, welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Nou, ik wil graag van je weten een paar dingetjes. Je bent relatief jong, maar je speelde al geweldig gitaar. Kom je uit een muzikale familie en hoe is de muziek eigenlijk naar je toegekomen en dat je er zo geïnteresseerd door bent geraakt? Kun je er wat over vertellen?
1: Ik kom zeker uit een muzikale familie. Mijn vader speelt bas, mijn moeder piano en mijn broer viool en kerkorgel. Al vanaf klein begon ik met spelen. Mijn vader die speelde natuurlijk Beatles nummers voor me en zo. Maar later was er eigenlijk zelf had ik een beetje ontwikkeling. Mm-hmm. En toen dacht ik, zei ik tegen mijn moeder van, ja, weet je, ik zou wel een keer ergens willen spelen, weet je wel.
0: Ja, hey, maar die Beatles nummers die je vader voor je speelde, hè? Die vond je mooi, dat trok je wel aan?
1: Jazeker, de Beatles, ik vond het zo mooi in elkaar gezet. Als ik er later op terugdenk, ik denk dat het heel mooi in elkaar gezet. En vroeger was ook niet zo'n goede apparatuur met geluid en zo. En,
0: ja, wel een hele eigen sound, eigen geluid, hè?
1: Ja, het was een soort gevoel wat ik had. En dan dacht ik van, ja, dit is echt fantastisch, mooi.
0: Ja, oh, mooi, dus het kwam wel bij je binnen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, heel mooi. Maar je wou wat verder vertellen. Ik viel je me zo even in de reden, dus ga je gaan.
1: Ja, ik wou gitaar spelen. Daar begin ik even mee, want dan ik wou gitaar spelen.
0: En hoe oud was je toen je dat...
1: Zes
0: jaar? Zes. Kijk.
1: Ja. Ik was 6 jaar en toen wou ik gitaar spelen. Omdat ik volgens mij mijn zwemdiploma had gehaald, volgens mij.
0: Mooi.
1: Toen wou ik gitaar spelen. En toen kon het eigenlijk nog niet, want ik was eigenlijk iets te jong. Oh. Maar toen had ik toch een gitaarleraar gevonden. En toen startte ik met een klein gitaartje, zo'n nylon snaargitaartje. Mm-hmm. Toen had ik nootjes geleerd. En hoe de gitaar in elkaar, hoe het werkt, weet je. En, het trok mij ook altijd heel erg aan, gitaar. Omdat het gewoon zo... ik weet niet hoe ik het zo goed moet omschrijven, maar het was gewoon zo'n mooi geluid. En muziek was gewoon iets wat binnenkwam. En dat ging er niet meer uit.
0: Maar had je dan ook al speciale voorkeur voor gitaristen?
1: Dat je denkt, Toen ik zo 7, 8 was, ging ik wel de kant op van de blues en naar de Jimi Hendrix.
0: Kijk aan. En wat vond je daar zo mooi aan het spel van Jimi Hendrix?
1: Jimi Hendrix, dat elke keer als ik naar Jimi Hendrix luisterde, kreeg ik een soort kippenvel. Hmm. Want als ik live opname hoorde of een live video, hij had zoveel power en het straalde echt van hem af. Ik vond dat echt heel mooi.
0: Ja, wat hij met de gitaar deed, dat vind ik zelf hoor. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, maar hij liet de gitaar ook spreken, hè?
1: Ja, het is een soort verhaal wat hij kopieerde naar zijn gitaar en dat zijn gitaar het voor hem liet vertellen. Want hij kon in interviews, kon je hem niet zo goed verstaan, altijd.
0: Hmm.
1: Maar zijn gitaar sprak eigenlijk voor hem.
0: Ja.
1: Je wist gelijk wat hij bedoelde. Door zijn gitaar. Zeg.
0: Ja. Nou, dat leg je heel mooi uit. Ja. En dat heeft heel veel mensen aangesproken. En ook jou. En op jonge leeftijd al. En dus je ging er veel naar luisteren, Jimi Hendrix. Maar ook andere muzikanten, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld Stevie Ray Vaughan. Dat is ook dat. Daar heb ik ook posters in mijn kamer van. Dat was echt fantastisch.
0: Ja.
1: Om toch nog heel even op Jimi Hendrix te blijven. Ik kreeg natuurlijk wel heel veel kippenvel van hem en zo. En daarom ging ik mezelf ook een beetje aankleden, net zoals Jimi Hendrix. En ik ging me voordoen in mijn kamer. Ja, dat was echt leuk. Achter mijn rug spelen en weet ik
0: ach,
1: wat.
0: Ach, jee, ja joh.
1: Op jonge leeftijd al, was leuk.
0: Ja, fantastisch. Hey, en Ja, dan komen we eigenlijk al een beetje aan je muziekkeuze. Dat heb je eigenlijk al een beetje verteld, hè? Wat jou echt geïnspireerd heeft om gitaar te spelen.
1: Eigenlijk, het eerste nummer van Jimi Hendrix dat ik geluisterd had, was Freedom. Van Jimi Hendrix. En omdat het me zo aansprak, omdat die boodschap was mooi. En ik kon me daar ook in zijn schoenen, weet je wel. Ik kon een beetje voelen wat hij voelde.
0: Ja, je kon je verplaatsen in zijn situatie.
1: Precies. Omdat ook, gewoon omdat ik mijn muziek wel uitte. Terwijl alle jongens bijvoorbeeld in mijn klas gingen voetballen. Of alle meisjes in de klas gingen dansen of hockeyen. En ik ging gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dat vonden mensen bijzonder. Maar ik niet.
0: Nee.
1: Ik vond het... Nee, precies. Dus zo was het eigenlijk, ja.
0: Ja, geweldig. Ja, muziek is ook een vorm van communiceren, hè? Dat is het natuurlijk ook, hè? Ja.
1: Ja. Zelfs als je een Italiaan of een Griek of weet ik het wat meespeelt.
0: Dan begrijp je elkaar.
1: Dan versta je elkaar steeds met de muziek.
0: Ja.
1: Als je met hem jamt of zo.
0: Heel mooi. En waarom heb je specifiek, je hebt er al een beetje uitgelegd, dit nummer Freedom uitgekozen?
1: Ja, Freedom heb ik uitgekozen omdat de boodschap mooi was. En omdat ik hem in hem kon verplaatsen. En... Ik kreeg gewoon de kippenvel door hem. En het was het eerste nummer dat ik had gehoord van hem.
0: We gaan er naar luisteren. Freedom van Jimi Hendrix.
1: Yes.

0: We hebben geluisterd naar het nummer Freedom van Jimi Hendrix. Inspiratiebron van Guido Rijsdijk. Nog steeds hier aan de lijn. En we gaan verder praten over je muzikale ontwikkeling, Guido. Nogmaals welkom.
1: Ja, hallo.
0: Op een gegeven moment had je zoiets van, ik ga gitaar spelen en je hebt les kunnen krijgen. En hoe is het zich verder gaan ontwikkelen? Toen kwamen er veel meer muzikanten, denk ik, bij jou in beeld. En je ontdekte je eigen stijl. En kun je dat vertellen?
1: Nou, natuurlijk heel veel inspiratie, zoals B.B. King, Albert King, Buddy Guy. Daar ging ik steeds meer een beetje op focussen. En door de jaren heen kwam de blues ook steeds meer in mijn hart, weet je wel. Daardoor wou ik zelf ook een band beginnen. Daar ben ik nu ook druk mee bezig. En ik ben ook bezig met eigen nummers schrijven.
0: Zo, ja.
1: Een album maken. Daar ben ik nu ook steeds meer mee bezig.
0: Kijk.
1: En bijvoorbeeld, ik heb ook een nummer al zelf uitgebracht. The Sunshine's Bright Tomorrow. Dat staat ook op Spotify.
0: Waar gaat dat nummer over? Dat vind ik altijd wel interessant, want dan gaan mensen ook heel anders luisteren.
1: Ja, het nummer gaat eigenlijk over een tweede kans geven. Daarom heet het nummer. Het heet ook The Sunshine's Bright Tomorrow, omdat ze vandaag niet goed hebben gedaan. Dan kunnen ze altijd nog een tweede kans. Je verdient altijd een tweede kans.
0: Ja. En is er een bepaalde reden dat je dat nummer hebt geschreven met die thematiek daarin?
1: Nou, omdat ik ook sommige vrienden had die slechte invloed op mij hadden. En daarom denk ik van, kom op joh, je verdient gewoon een tweede kans. Ga leuke dingen doen, ga hobby's achterna, weet ik het wat. Ga het leven, weet je wel.
0: Ja, mooi zeg. Ja. Ja. En hoe... En dan zoek je daar een melodielijn bij of komt eerst de muziek en eerst de tekst? Hoe werkt dat bij jou het beste?
1: Nou, bij mij komt eerst de melodie. Dan ga ik op, maar gewoon, als het gewoon stil is, bijvoorbeeld in mijn kamer, pak ik mijn gitaar. Dan pak ik mijn gitaar, dan speel ik wat. En dan pak ik wat akkoorden en denk ik, dit klinkt goed. En dan ga je daar meer op in. En dan ga je meer die melodie ontwikkelen. En daarna komt de tekst.
0: Mm-hmm.
1: Daarna verzin ik de tekst. En daarna zet ik het bijvoorbeeld in Word-bestand en print ik het uit.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en

0: dan ga je dat samen met de band spelen. Dan leg je dat voor aan de band.
1: Ja, en dan... ik ben nu nog druk in de weer met de band bezig. We hebben niet echt veel geoefend nog met de band. Maar dat komt zeker nog. En dan ga ik bijvoorbeeld zeggen van... ik heb een eigen nummer gemaakt. En kunnen we daar al verder gaan? En dan doen we de drumpartij, baspartij.
0: Ja.
1: Dat hè?
0: Ja. Ja. En ja, de bandnaam is al bekend, hè? Dat mag je best wel zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Guido and the Blue Strings. Kijk. Is mijn bandnaam.
0: En eigen nummers zijn er liggen op de plank. En dan hoor je ook dat er een album aankomt.
1: Ja, album. Daar ben ik zeker mee bezig. Ik heb een heel mapje. En daar heb ik al mijn nummers op volgorde staan. Dat voor mijn album dan.
0: Ja. En wanneer kunnen we dat verwachten zo'n beetje?
1: Ja, dat ligt eraan hoe snel het af is. Ik kan niet echt zeggen wanneer het af kan zijn. Maar ik denk wel binnenkort.
0: Ja, heel mooi. Nou, we houden het in de gaten. En kunnen wij een bluesalbum verwachten?
1: Ja, we kunnen wel een bluesalbum verwachten. Kunnen we sommige nummers. Mm-hmm. Maar ik zelf ook in mijn liedkeuze en mijn artiestkeuze. Ik ben nog steeds zeker van de Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan, B.B. King.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ontwikkel toch steeds meer naar de Beatles. En dat is heel bizar. Want vroeger had mijn vader boven de wieg Beatles nummers gespeeld.
0: Yeah.
1: En had ik mijn eigen muziekkeuze. En nu ga ik toch naar de Beatles. Ja. Terwijl nog steeds een stukje Rex en Stevie in mij zit.
0: Ja, nee, maar het is, die hebben ook prachtige muziek gemaakt natuurlijk. En als de muziek uit jezelf komt, dan is het al gauw blues. Hè? Dat hoeft niet per se die blues-schema's te zijn. Maar als het uit jezelf komt dan, en de emotie zit erin en de diepte, dan raakt het mensen eigenlijk al wel. En dan is dat, we zijn heel erg benieuwd. En wordt het hoofdzakelijk eigen nummers? Of alleen maar eigen nummers?
1: Het wordt denk ik alleen maar eigen nummers. Ja.
0: Kijk, hartstikke mooi. Nou, we zijn heel erg mooie verhalen heb je verteld. En we gaan ook afsluiten met een stukje muziek. En wat is dat geworden en waarom?
1: Nou, ik heb John Lennon, de artiest, gekozen, How Do You Sleep. Want ik vind John Lennon boodschap een van de mooiste boodschappen die er zijn. En ik denk dat het ook gewoon mogelijk is om vrede in de wereld. Ik zeg het, maar ik ben eigenlijk heel klein voor de wereld. Maar als wij het allemaal denken, dan is er toch niks om ons tegen te houden.
0: Kijk, denk ik. Heel mooi gezegd. We gaan luisteren naar John Lennon, How Do You Sleep?

0: Prachtige muziekkeus van Guido Rijnsdijk. Bedankt Guido voor je mooie verhalen en je mooie uitleg over je muzikale ontwikkeling en hoe het allemaal begonnen is. En we gaan zeker meer van je horen.
1: Yes.
0: Dankjewel.
1: Ja.
2: Je luistert naar Blues World met Tonio A.
0: En aan het woord hebben we Luca Holkenborg, 17 jaar en een geweldig talent. Luca, welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel. Het is echt heel erg.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, ik vind het fantastisch dat we elkaar weer zien en dat we even mooi over de muziek kunnen praten. Want ik ben altijd heel benieuwd, en de luisteraars ook, hoe het nou eigenlijk begonnen is. Want je bent relatief jong, 17 jaar ben je nu. En 2 jaar geleden, toen was je 15, dat is logisch, dat is de hogere wiskunde. Maar toen heb jij de award al gekregen als beste jong blues talent. Maar als we nog een stukje verder teruggaan, hoe begon het helemaal in het begin? Kun je er iets over vertellen wanneer jij dacht van, oh, ik wil ook, toen ik dat hoorde, ik wil ook wel de muziek in en... Was er veel muziek om je heen? Kom je uit een muzikale familie?
3: Ja, dat komt heel erg door mijn opa. Mijn opa die heeft eigenlijk altijd bluesmuziek. Had hij altijd opstaan. Spuddy Guys, Rory Gallagher. Ja, noem het maar op. En toen was ik een super jong jongen. Voor 2 jaar stond ik altijd met een stok heb. Op gitaar gespeeld, zeg maar. Ik heb luchtgitaar gespeeld. Ik heb plastic gitaar. Daar had ik een halve collectie van.
0: Oh, geweldig.
3: Nog een stoffen gitaar. Ja, en toen... Met die stoffen gitaar die ik nog steeds heb... heb ik met Danny Bruin op het podium gestaan... toen ik heel klein was.
0: Ach.
3: En toen is het, is het super vet geworden dat ik het eigenlijk ook nog met Danny Bruin 2-3 keer gewoon heb mee kunnen spelen. Nou, ik echt kan spelen en niet op een plastic of zo.
0: Mooi. En hoe oud was je toen je voor je eerste keer met Danny Bruin mee kon spelen? In echt dan, zeg maar?
3: Ja, in het echt was er volgens mij 13 of 14.
0: Ja.
3: Als ik het goed heb.
0: Maar
3: ja, en dat was in de Willem II.
0: En daarvoor eigenlijk al met een soort luchtgitaar. Op het podium met Danny Brown.
3: Ja, zeker.
0: Nou, fantastisch.
3: Ja, dat was super. Ja.
0: Nou, dus eigenlijk, de bluesmuziek is je wel met de paplepel ingegoten eigenlijk.
3: Ja, zeker. Ja, sinds jongs af aan. Als ik op de basisschool in de pauze naar opa en oma ging, dan wist ik wel wat ik weer ging luisteren. Dan zat ik dan met de tablet en de koptelefoon op, zat ik naar Steve Ray Vaughan, Big Guy en... al die bluesgasten zat ik gewoon de hele pauze door naar te luisteren.
0: Oh, geweldig joh. Wat voel je er zo mooi aan? Wat greep jou?
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk, ik heb het toch vanaf jongs af aan meegekregen. Dus ik denk dat dat een groot deel is. Maar ja, ik weet niet. Ik vond de gitaarsound wel altijd heel vet.
0: Ja.
3: Als ik iemand solo hoorde spelen, dan vond ik dat wel altijd heel indrukwekkend.
0: Ja. En toen je... Ja, een jaar of 13, echte gitaren kwamen er toen en echt spelen. Toen je een jaar of 13 was, kwamen de echte gitaren bij jou in beeld of was er al eerder?
3: Sorry, de verbinding is hier. Wacht, sorry.
0: Ja,
3: doet hij het nou?
0: Ja, toen je een jaar of 13 was, kwamen de echte gitaren om op te spelen. Of was dat al eerder?
3: Ik was eind 11 volgens mij. En toen ben ik begonnen.
0: Met de echte gitaar en de versterker? Of was dat eerst een akoestische?
3: Ja, toen zijn ik en pap nog later in de avond nog naar Eindhoven gereden vanuit Kerkrade om de gitaar op te halen.
0: Ach.
3: Ja, toen ik de dag erna gewoon school had, dus was het eventjes... eventjes door niet makkelijk om mijn gitaar te gaan halen. Dus dat was wel...
0: Was dat gelijk al een elektrische?
3: Het eerste wat ik haalde was wel op Marktplaats. Dat was gewoon een set, zeg maar. Een Roland versterkertje was het en een Washburn gitaar. Wacht, ik heb volgens mij hier staan.
0: Je hebt hem nog?
3: Ja. Ja, die staat hier in de hoek. Met een skelettenkop erop.
0: Ach god, wat leuk zeg. En was het toen nummers naspelen? Of hoe ging dat?
3: Ja, ik, ik, ja, ik begon met gitaarlessen bij mijn buurjongen. En dat was meer rock, pop, metal een beetje.
0: Yeah.
3: Ja, dat vond ik niet leuk. Dus ik heb een beetje de basis bij mijn buurjongen geleerd toen destijds. En toen ben ik gewoon begonnen met YouTube-video's kijken. En gewoon muziek luisteren en proberen zoveel mogelijk na te doen.
0: Ja.
3: Ik ben begonnen met YouTube-lessen, zeg maar. Waar ze leerden hoe je blues moest spelen. En ja, toen ben ik het eigenlijk overgestapt naar gewoon dingen luisteren en eruit pakken wat ik vet vond en dat proberen in mijn spel te verwerken.
0: Oh, wat mooi. Ja. Hey, je had het er straks al over wat jou geïnspireerd heeft en waar het lampje van ging branden, zeg maar. Ik meende dat jij het over Buddy Guy had. En wat wil jij daarvan laten horen en waarom?
3: Het is Walking Through the Woods van... Buddy Guy is gewoon, ja, het is een van de eerste nummers volgens mij waar het video staat waar ik met een plastic gitaar ben aan het spelen, zeg maar. Want er zijn ook video's van meerdere. En volgens mij, als ik het goed heb, is dat Walking Through the Woods van Buddy Guy is op ene waar ik in mijn rondje sta te draaien.
0: Ach.
3: En met mijn vingertjes meega, zeg maar, met het geluid en mijn voeten ook tikken, meetikken. Dus dat is wel, ja... Heb ik altijd een super vet en mooi nummer gevonden.
0: Heb je hem nu ook op de setlist staan als je optreedt?
3: Nee. Ik heb dan een tijd best wel stevigere muziek, stevigere blues gemaakt, zeg maar. Een beetje meer de Steve Ray Vaughan kant op. Maar ik wil toch meer het authentiekere gaan spelen nou. Dus ik wil wel af en toe eens een keer een nummer van Jimi Hendrix of zoiets spelen, zeg maar, wat steviger is. Maar ik ben er wel van plan om veel meer oude blues te spelen en soms wat gevarieerder, dus soms wat funkier en soms wat jazziger en probeer er wat meer variatie in te brengen.
0: Hartstikke mooi, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst luisteren naar het mooie nummer van Buddy Guy, Walking Through the Woods.

0: We hebben geluisterd naar Walking Through the Woods van Buddy Guy. Hele mooie muziekkeus van Luca Holkenborg. Nog steeds hier aan de lijn en aan het woord. We hadden het in het vorige blokje hadden we het er al een beetje over. De muzikale ontwikkeling, hoe dat verder ging. Want je gaf aan dat je steeds meer naar de authentieke blues wil. Maar ook heel veel variatie aan wil brengen met funky blues. En, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja, ik ben de laatste tijd heel erg naar veel oude blues aan het luisteren, zeg maar. Van de West Coast Swing tot de Chicago Blues van vroeger. Ook de hele oude Mississippi Blues, wat akoestisch is, maar uiteindelijk elektrisch is gegaan. En we zijn nu steeds meer de set aan het aanpassen naar wat traditionelere dingen. En willen een beetje afstappen van het hardere werk, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik hoop ook gewoon dat we zijn al bezig met ook verschillende stijlen een beetje tot doorheen te mengen met meer hints, zeg maar. Niet dat het in één keer helemaal funk is of helemaal jazz is, maar dat er gewoon kleine hints in zitten, waardoor het even weer naar iets nieuws klinkt, zeg maar.
0: Ja, ja. Want we hadden het in het vorige blokje er ook over dat je, de eerste bandjes kwamen eigenlijk al. En dat stukje kunnen we het ook nog even over hebben. Hoe dat ging met de eerste bandjes.
1: Ja, het eerste was Luke en Onkel Rudy. Daar heb ik al best veel mooie optredens mogen maken in een jaar. Dus uiteindelijk is dat een beetje uit elkaar gevallen. En toen ben ik naar iets anders op zoek gegaan. En ben ik bij Mojo aan terechtgekomen.
0: Ja. Ja, daar hebben we je nog gezien bij... 2 jaar geleden, 2024, een bluesfestival in Zwolle.
1: Ja, klopt. Ja, super vet. Ja. Ja, en daar heb ik heel veel mooie optredens mee mogen doen. En ook heel veel mooie dingen mogen meemaken. En het was wel de bedoeling dat ik met Mojaan zou meegaan, maar wel ook mezelf zou ontwikkelen voor mijn eigen band. En dat wisten de mannen van Mojaan ook gewoon. En toen uiteindelijk was het al veel sneller dan ik dacht. Hmm. En toen was in één keer Luca Holkenborg band er na een jaartje. Dus.
0: Ja, mooie driemansformatie is dat.
1: Ja, zeker. Ja, trio. En het was een beetje heel onverwachts. We hadden een invalbassist bij Mojoand. En toen gingen we een beetje jammen. De drummer, de bassist en ik. Dat was dan Johan en Theo en ik dan. En we gingen wat jammen. En toen, toen hadden we op de terugweg horen van, zullen we eens kijken of dat niet gaat werken?
0: Ja.
1: En toen zijn we eraan begonnen. En toen was het best snel al vol programma. Dus dat was wel heel vet.
0: Ja, mooi. Mooi. En jullie zijn ook bezig met eigen nummers, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben al hard aan het schrijven en nummers proberen in elkaar te zetten. Ook samen met de bandleden gewoon. En we proberen dan ook gewoon uit te gaan brengen. En er zijn ook merch over aan het verkopen, zeg maar.
0: Kijk.
1: Want de merch die gaat eigenlijk rechtstreeks naar het potje voor de studio.
0: Ja.
1: Zodat we geld bij elkaar krijgen door in de studio te gaan zitten.
0: En die nummers die jij dan schrijft, hè, waar haal je de inspiratie vandaan? Hoe komt er eerst een gitaarlik of een melodielijn of een tekst? Of wat brengt je op ideeën?
1: Ja, ik merkte op het begin, nog steeds wel, dat ik best wel moeite heb met het songwriting. Want waar moet je het over hebben? Er is zoveel waar je niet kunt kiezen. Maar als je dan dieper moet ingaan op één onderwerp, dan wordt het heel lastig, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar voor mij dan in ieder geval. Maar nou heb ik gewoon bij mijn zanglessen van Sam Jansen nog naar songwriting te kijken. En daar heb ik nog één keer tips gehad. En in één keer heb ik gewoon een tekst gewoon helemaal af kunnen schrijven.
0: Ja.
1: En ook gewoon goed in elkaar kunnen zetten. En op school krijgen we soms de mogelijkheid om daar aan te werken. Dan probeer ik ook altijd zoveel mogelijk gas te geven dat het gewoon goed en netjes in een... ik hoop toch wel heel snel muziek uit te kunnen brengen, zeg, omdat er ook wel heel veel naar gevraagd wordt.
0: Ja, nou, heel mooi. En dus ik hoor dat er een album aankomt.
1: Ja, zeker. Daar zijn we nog wel voor aan het streven, ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Hou ons op de hoogte. Hey, hoe kunnen mensen jullie vinden? Website, Facebook, socials?
1: Op Facebook heet de Luca Holkenborg Band. De Luca Holkenborg Band. Op Instagram hetzelfde. En ja, ik had nog privé socials waar ik ook mijn muziek op promote en ook gitaar op speel. Dat is gewoon Luca Holkenborg. En dan ja, op alles. Dus op alle socials. So, dus.
0: Helemaal geweldig. Nou mensen, als jullie in de gelegenheid zijn om de Luca Holkenborg band te zien, zeker doen. Want dit is, Luca is een jong talent nog steeds. En die gaat alleen maar groter en groter en groter worden. Dan kun je altijd nog eens een keer zeggen, ik heb hem nog gezien toen hij 17 was. En daar kun je dan trots op zijn. Dan kun je dan trots op zijn. Luca, ontzettend bedankt voor dit gesprek zover. Je hebt ook nog een stuk muziek uitgekozen en zoals je toen straks al aangaf, wil je toch wat meer terug naar de oude blues. Met welk nummer starten we zo meteen het tweede uur?
1: Ja, het wordt toch een nummer van Howlin' Wolf. Het is Meet Me in the Bottom.
0: Oké, hartstikke mooi.
2: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

Welkom bij het tweede uurtje Blues World. Nog steeds achter de knoppen, Patrick van Ommen. Mijn naam is Tonio A. We gaan verder waar we in het vorige uur geëindigd zijn. We gaan verder met het gesprek met Luca Holkenborg. Aansluitend Max Kaasjager en Gerben de Man komen aan het woord. Allemaal jong blues talent. En voor de luisteraars thuis, wat ook heel erg mooi is. 4 oktober wordt er tijdens de Dutch Blues Challenge ruim aandacht besteed aan jong blues talent. Dus zorg dat je erbij bent. Tickets voor het mooie evenement zijn te verkrijgen via de website van de Dutch Blues Foundation.nl. Dus neem er maar eens een kijkje op. Maar we beginnen nu eerst weer met Luca Holkenborg.

0: Oké.
1: Luca, ontzettend bedankt voor het mooie gesprek en de mooie muziek die je uit hebt gekozen. En we gaan je hopelijk gauw weer zien.
0: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
4: Je luistert naar Blues World met Tonio A.

0: Een mooie muziekkeuze van Luca. We gaan dit tweede uur verder met Max Kaasjager en daarna hebben we nog een gesprek met Gerben de Man. Maar zoals gezegd, nu eerst Max Kaasjager.
1: In de uitzending Max Kaasjager. Max is 17 jaar, speelt bij het Max Kaasjager trio. Max, welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: We gaan eens eventjes wat aan jou vragen. En daar ben ik zelf heel benieuwd naar. En de luisteraars ook. Nou, hoe het eigenlijk begonnen is. Je bent pas 17. En er is een moment geweest in je jeugd. Ik weet niet of je opgegroeid bent in een muzikale familie. Of er veel muziek om je heen was. Maar er zijn momenten geweest dat je begon te interesseren voor de muziek. En in specifiek bepaalde richting. Kun je daar iets over vertellen? Er zijn eigenlijk meerdere vragen. Maar kun je daar iets over vertellen?
2: Hoe het bij mij een beetje begon was, ik luisterde eigenlijk altijd al muziek samen met mijn pa. En die luisterde heel veel naar Pink Floyd. Dus dat, daar ben ik ook wel een beetje mee opgegroeid.
1: Hmm.
2: En toen ik denk 7 jaar oud was, ging ik pianoles nemen. En ik vond het altijd wel leuk om popliedjes te coveren op de piano. Maar toen ik op les ging bij een klassieke lerares, toen merkte ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet interessant vond. Hmm. Dat het zo... ja, best wel oppervlakkig is, voor mijn gevoel. En ik ging ook helemaal niet oefenen thuis of zo, waardoor ik eigenlijk ook helemaal niet opschoot op de piano.
1: Nee, het inspireerde je niet.
2: Nee, inderdaad. De muziek wel, maar het oefenen en de bladmuziek lezen de theorie toen nog interesseerde mij helemaal niet. Dus dat heeft echt wel heel lang stilgestaan. En toen ik in de eerste klas zat, dat is dus nu, 6 jaar geleden... toen begon ik dus wel in bandjes te spelen met piano. Omdat ik merkte dat er ook mensen om me heen waren die ook muziek speelden van mijn leeftijd. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel leuk. Dus nou moet ik echt mijn best gaan doen om bij te bedden op muzikaal niveau. En toen ben ik aan het einde van dat jaar dus overgestapt naar gitaar. Ik speel ook nog wel toetsen, maar toen ben ik ook gitaar gaan spelen. Omdat ik merkte dat... dat het veel expressiever was en dat je er voor mijn gevoel meer kanten mee op kon dan toetsen.
1: Ja, je legt het wel mooi uit. Want als ik je goed begrijp, toen je les had, dan is het echt dingen naspelen. Maar de muziek moet eigenlijk vanuit jezelf komen. En dat het met de gitaar meer de gelegenheid heeft geboden om meer je gevoel erin te leggen.
2: Het heeft ook wel geopend inderdaad. Ja.
1: Mooi. Hey, en wat inspireerde jou in die tijd? Je hebt er overigens het punt gemaakt om voor de gitaar te kiezen. Eigenlijk als hoofdinstrument. En mm-hmm. Wat is de omslagreden geweest eigenlijk? Heb je al een beetje verteld?
2: De omslagreden als in waarom ik heb besloten om over te stappen naar gitaar.
1: Ja.
2: Dat was vooral omdat mijn leraar op de middelbare school die muziek gaf. Die gaf iedereen een gitaar in die lessen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel leuk om een keertje te proberen. En toen heb ik er van mijn opa eentje gekregen. Want die had nog een oude Spaanse gitaar liggen. En die speelde ik, want ik ben linkshandig, dus ik speelde die op zijn kop, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen vond ik het eigenlijk wel leuk om gewoon iets erbij te doen bij piano. En toen... ik wat vaker begon te spelen. Toen merkte ik dat ik het eigenlijk leuker vond dan piano spelen.
1: Ja, ja.
2: En toen kreeg ik iets later een echte linkshandige gitaar. Een elektrische voor mijn verjaardag. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit gestopt. Met
1: Het werd dus wel gestimuleerd?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ah, mooi. Hey, en wat waren je voorbeelden? Waar luisterde je naar?
2: Nou, in die tijd was ik vooral nog bezig met het gitaarspelen zelf. En niet zozeer met... de muziek eromheen, zeg maar. Dus ik luisterde en speelde vooral wat alle beginnende gitaristen spelen, namelijk Nirvana en wat hele makkelijke riffjes van Metallica of dat soort dingen.
1: Mm.
2: Het is niet zozeer dat ik die muziek heel tof vond, maar het gitaarelement daarin, dat trok me wel. En toen later ben ik dus echt wel geïnteresseerd geraakt in... de muziek die ik nou heel vet vind.
1: Ja, en daar komen we straks helemaal op terug. Maar kun je vast een tipje van de sluier geven?
2: Ja, ik ben ontzettend de Hendrix-fan natuurlijk. Zoals je ook wel, als het goed is, in mijn spel te horen is.
1: Linkshandig ook, hè?
2: Ja, linkshandig ook, ja. Ja.
1: Ja. En wat spreekt jou zo aan van het gitaarspel van Jimi Hendrix?
2: Het feit dat het zo expressief is. Als je natuurlijk naar de geschiedenis kijkt voor Hendrix. Had je het grote gitaar. Beeld wat daarvoor bestond is voor mij T-Bone Walker en Chuck Berry. En dat is natuurlijk veel minder expressief dan dat Hendrix het heeft gemaakt. Die heeft echt de gitaar compleet opnieuw uitgevonden. En dat vond ik heel erg vet. Het feit dat hij echt met zijn gitaar kan praten, zeg maar. Ja. Als je weet wat ik bedoel.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ja, dat vind ik er heel vet aan.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat leg je ook wel mooi uit. Inderdaad, de manier van communiceren en dan met name naar het publiek toe. Dat is een hele mooie overdracht van gevoelens. En zonder dat je iets zegt, zeg je eigenlijk heel veel.
2: Ja, en naast zijn gitaarspel is een extravagante podiumhouding. En de gekke bewegingen die hij maakt. En de gitaar aan de fik steken. Weet je wel, hoe verzin je dat nou? Dat was revolutionair. En dat vond ik wel heel erg vet toen ik het voor het eerst zag.
1: Ja, geweldig. Hey, en je hebt natuurlijk een stukje muziek uitgekozen. En dat gaat natuurlijk iets worden van Jimi Hendrix zelf. En wil je uitleggen waarom je speciaal dit nummer, Red House is het waar het gaat worden, waarom je speciaal dit nummer hebt gekozen?
2: Hendrix heeft natuurlijk superveel verschillende muziek gemaakt in zijn tijd. Hij, voordat hij zijn eigen Experience vormde, heeft hij gespeeld met Curtis Knight. En dat was wel een soort rhythm and blues formatie, zeg maar. Maar ik heb Hendrix initieel ontdekt echt als een rocker, weet je wel. Food the Child, en dat is natuurlijk ook wel bluesy. Maar ik weet nog precies het moment dat ik erachter kwam dat hij dus ook een bluesnummer heeft gemaakt, namelijk Red House. En daar was ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dat is eerlijk gezegd ook wel hoe ik bij de blues terecht ben gekomen, via Red House van Hendrix. Dus vandaar. En natuurlijk, zoals ik al eerder heb gezegd, de manier hoe die zo expressief is op zijn gitaar. En dat is zeker in dit nummer heel goed te horen.
1: We gaan luisteren. Red House van Jimi Hendrix.

0: We hebben geluisterd naar Red House, hele mooie muziekkeus van Max Kaasjager, van de Max Kaasjager trio. Red House natuurlijk van Jimi Hendrix. Nog steeds aan het woord, Max, nog steeds welkom. We gaan het nu hebben over het moment dat je gekozen hebt om de muziek in te gaan en de verdere ontwikkeling. En je vertelde eigenlijk in het eerste blokje eigenlijk ook al een beetje dat je toen veel meer de blueshoek opging. Kun je er iets over vertellen hoe dat gegaan is en wat je inspiraties waren?
1: Ja, zoals ik dus zei, via Jimi Hendrix ben ik wel een beetje in de blues terechtgekomen. Moet ik ook wel zeggen dat, dat ik best wel hier, waar ik in woon in Zaltbommel, is best wel een flinke scene in de rockabilly en oude rock en roll muziek, zeg maar. Onder andere de band The Wieners, waar ik best wel veel mee heb opgetrokken. Dat inspireerde mij ook wel. En via die muziek kom je natuurlijk al best wel snel in de jaren 50 blues terecht. Dus een beetje via die twee wegen. Via Hendrix en via de oude rock and roll.
0: En de jaren 50 blues, waar moet ik aan denken dan waar je naar luisterde? Wat je echt zo, je zat van te gek. Dat vind ik wel...
1: B.B. King als eerste. Ja. En via B.B. kom je al heel snel bij Freddie en bij Albert terecht.
0: Ja.
1: Freddie en Albert King. Muddy Waters, natuurlijk. En T-Bone Walker is vooral een hele grote inspiratie voor mij.
0: Ja, dan luister je er veel naar.
1: Ja.
0: Ja. En ook de inspiratie kwam daar ook vandaan. Eerst natuurlijk de originele nummers als inspiratiebron gebruiken en dan je eigen versie ervan van maken. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja. Ja, want het geeft natuurlijk heerlijke ruimte om lekker te soleren en je eigen feel eraan te geven.
1: Ja, absoluut. Dat vind ik ook zo leuk aan bluesmuziek, is dat het zo vrij is en dat je, voor interpretatie sowieso al, maar dat je er ook zo je eigen versie van kan maken en je eigen stem erin kwijt kan.
0: Ja, met een trio is dat natuurlijk helemaal mooi. Hè? Je hebt elkaar heel erg nodig, absoluut. Maar je hebt de ruimte ook heel erg. Dat is ook... Ja, een favoriete samenstelling van mij hoor, de Power Trio's. En hoe lang bestaat het Max Kaasjager Trio?
1: In principe al sinds, begin 2025, echt in januari. Toen ben ik begonnen met het opzetten van het trio. Samen met mijn vriendin Sarah Menges op bas en met Gerrit Wagenmakers uit Zaltbommel op drums.
0: Mm-hmm.
1: En toen, Gerrit is al 50 geworden dit jaar. En toen hebben we uiteindelijk toch gekozen, vanuit hem kwam het eigenlijk zo van, joh, jullie moeten eigenlijk een jongere gast zoeken. Hij is gewoon al best wel oud. En wij hebben het idee dat hij, dat het frisser is als er een jongere drummer bij komt. Ja. En toen hebben we dus gekozen voor... Bram Verbeek uit Culemborg. En daar spelen we nou sinds oktober vorig jaar mee. Dat betekent dus wel dat we de EP nog met Gerrit hebben opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Maar eerlijk gezegd... hoop ik dat als het album uitkomt... dat mensen de EP een beetje achterwege laten. En het Max Kaasjager zien zoals het Max Kaasjager trio zien... zoals dat het nou met Bram Verbeek is.
0: Zoals het nu is. Hey, en er komen eigen nummers komen er op het album te staan?
1: Of ja, zeker.
0: Hoe komen die nummers tot stand? Ten eerste, waar haal je de inspiratie vandaan? En hoe was zo'n nummer geboren? Ik bedoel, eerst de tekst, de gitaarlik of combi's?
1: Dat ligt er heel erg aan. In essentie... denk ik eerst na over wat er het best bij het trio past. Ik moet wel zeggen dat ik wel echt de voornaamste liedjeschrijver ben. Binnen de band. Vandaar dat het ook het Max Kaasjager trio heet. Ik begin gewoon met een motiefje, een riffje, een akkoordenschema of zo. Of ik heb van tevoren bedacht dat ik graag... een bepaalde stijl van een liedje op het album graag wil verwerken. En dan ga ik in die stijl schrijven, zeg maar.
0: Maar over het algemeen komt de muziek het eerst?
1: Ja, en de tekst als laatst.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik zie ook de tekst en de lyrics niet per se, maar de zang staat voor mij dienend aan het nummer in plaats van het nummer dienend aan de zang.
0: Ja, ja, heel mooi. Ja. Ja, ik zeg dat ook wel vaker hoor, dat de tekst legt uit waar het over gaat, maar de muziek vertelt het verhaal.
1: Ja, mee eens.
0: Ja, mooi. Er komt een album aan. En wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten? Want we kunnen niet wachten.
1: Nee, wij ook niet. Maar het moet wel opgenomen worden helaas.
0: Ja.
1: We zijn nu echt heel erg druk bezig met de laatste nummertjes afschrijven en opnemen. Er liggen ook echt wel een aantal nummers al op de plank. En je kan niet geloven hoe graag ik dat al op Spotify wil knallen. Maar ik heb mezelf toch gedwongen om eventjes te wachten totdat het album af is. Weet je wel, we gaan geen echte singeltjes van tevoren droppen. We gaan gewoon in één keer het album uitbrengen.
0: Het is een idee, ja.
1: En dat gaat eind dit jaar of begin van volgend jaar gebeuren.
0: Hartstikke mooi. Nou, hou ons op de hoogte. Wat zeg je?
1: Zo snel mogelijk.
0: Ja, nee, hou ons op de hoogte. En we kunnen eigenlijk niet wachten. Nogmaals, je hebt ook een mooi stuk muziek uitgekozen. Komt er ook op het album te staan?
1: Absoluut.
0: Dus we hebben een beetje een primeur.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. En wat, hoe is dit nummer tot stand gekomen? Dat heb je eigenlijk al een beetje verteld. Eerst de muziek, maar waar gaat het over bedoel ik eigenlijk?
1: Ja, toen ik het liedje voor het eerst schreef, dit is een van de liedjes waar ik dan wel eerst met de tekst ben begonnen. Omdat het nummer heet How Dare You. En dat leek me wel een soort catchy iets voor een soort Chicago shuffle-achtig idee. Dus eerst was het echt een poep-poep-pa-poep-poep-pa-achtig idee. En toen bedacht ik me eigenlijk dat het voor Bram, de drummer, helemaal niet past. En dat het veel vetter is als we er een hoge energie, flashy bluesnummer van maken. Met nog steeds wel een beetje de Chicago-invloeden. Zo is het eigenlijk een beetje geboren.
0: We gaan luisteren. How Dare You, Max Kaasjager Trio. Geweldig. Geweldig mooi, Max. Ontzettend bedankt voor het mooie gesprek en de mooie muziek. We gaan jou hopelijk vaak zien. En ik zie jou in ieder geval 4 oktober.
1: Ja, zeker.
0: Dank je.

0: 9 was. Ik zat vooral, nou, je weet hoe het gaat, dan zit je met, je vader in de auto. Die gaat al zo lang mee in de muziek. En die heeft al zoveel verschillende muziekgenres meegemaakt in zijn leven. En daar krijg je dan op een gegeven moment ook wel wat van mee. Dus het begon eigenlijk allemaal dat ik echt met de muziek geïntroduceerd werd. Door met mijn vader in de auto te zitten, lange ritjes. En dan krijg je ineens ook van die hele oude muziek. Noem ik het dan maar eventjes. Muziek ver van mijn tijd. Krijg je dan te horen. Ja, en dat idee dan. Ja.
1: Dus je vader, was echt een muziekliefhebber. Speelde hij ook een instrument? Speelde hij muziek?
0: Nou, hij speelt geen instrument. Maar hij is wel echt een echte liefhebber. Zo zou je dat wel kunnen noemen, ja.
1: En wat, waar werd naar geluisterd in je jeugd? Wat kwam jou ter oren?
0: Ja, er was heel veel verschillende muziek. Het is bijvoorbeeld ook van Coolio, Gangsta's Paradise, maar ook Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix. Het is begon eigenlijk al Thin Lizzy, bijvoorbeeld. Ja. Dus een beetje rock. En dat is later allemaal een beetje een ander pad op gegaan. Ja, dus het begon dus met de rock en op een gegeven moment zijn we langzaam uitgegaan naar de blues.
1: Ja. Kant. Ja. Maar welke muziek sprak jou het meeste aan, wat je allemaal hoorde? Want in feite werd het je toegereikt, hè? Je koos het nog niet zelf, dus.
0: Nee, klopt. Een beetje wat mijn liefde heeft begonnen voor muziek. Dat begon eigenlijk met de Red Hot Chili Peppers, met John Frusciante, dat was de gitarist ervan.
1: Ja.
0: Die muziek, ja, dat is natuurlijk echt gewoon geweldig. Ook zelfs als je 9 jaar oud bent.
1: Ja, ja, geweldig.
0: Om te luisteren.
1: Ja. En op een gegeven moment toen, je zei, er gebeurde eigenlijk wel van alles. Heel veel verschillende stijlen kwamen er op je af. En dat was een beetje je favoriet. Of tenminste, dat staat je nog vers in het geheugen. En op een gegeven moment, toen was er ook een moment, hè, iedereen die kan het waarschijnlijk nog wel herinneren, van zichzelf. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik wil ook de muziek in. Was dat van de Chili Peppers ook of was dat wat anders?
0: Zeker, daar begon het wel mee inderdaad. Toen ik, gewoon echt een klassiekertje is natuurlijk, Under the Bridge.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon, ja, een supermooi samenspel, gebalanceerd. En het is echt een verhaal vertellen. Maar ja, natuurlijk, dat was eigenlijk een beetje de start geweest. Maar ja, dat is natuurlijk qua gitaar is het niet het meest heftige wat ze hebben. Ja, en
1: dan
0: ga je steeds meer van die muziek luisteren.
1: Ja. Nee, maar het hoeft ook niet veel te zijn eigenlijk. Hè? Het kan natuurlijk al de juiste momenten, de juiste snaar raken, zeggen ze wel eens. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Maar toen kwam het ook een beetje de richting de blues, begreep ik van je.
0: Ja, nou, het begon eigenlijk dan. Dan ben je begonnen met gitaar spelen. En dan kom je er steeds dieper in. En op een gegeven moment dan ga je ook de interviews kijken van de gitaristen in die bands.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je wat voorbij komen van. Voor mij was toen dan dus de inspiratie John Frusciante van de Peppers. En die zegt dan weer in zo'n interview waar dat hij zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. En dan kom je ineens weer bij Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan en de Kings uit.
1: Ja, mooi is dat, hè? Als je verder in de muziek gaat, dan ga je ook terug eigenlijk. En dan kom je eigenlijk altijd bij de blues uit.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: en toch wel bij dezelfde oude gasten die er helaas niet meer zijn.
1: Ja.
0: Maar toch ook een hoop van de muziek die er nu is, dat is allemaal weer daar naartoe terug te leiden.
1: Ja, klopt. En ben je er toen ook verder in gaan verdiepen in die oude blueshelden?
0: Ja, nou, dat kan je wel zeker zeggen. Ik denk, de eerste andere muzikant buiten dus John, die ik toen heb opgepakt, dat was toen, Jimi Hendrix.
1: Mm-hmm.
0: En ook van een combinatie, denk ik, van John Mayer. Omdat die natuurlijk gewoon ook in die tijd dan erg groot is, nog steeds. Maar toen was hij natuurlijk overal te horen op de radio's.
1: Yeah.
0: Maar ik ben toen, denk ik, wel eerst naar Jimi Hendrix gedoken. Ja. En dat is natuurlijk ook weer hele toffe muziek en leerzaam ook.
1: Ja. Yeah. En ja, Steve Ray Vaughan hoorde ik net al zeggen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Dat heb ik nog niet losgelaten sindsdien.
1: Nee, dat is altijd wel gebleven. Ja.
0: Zeker.
1: Ja, heel mooi. Nee, want je hebt ook een stuk muziek uitgekozen. En dat is eigenlijk ook van Steve Ray Vaughan. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En wil je even uitleggen waarom je dat gekozen hebt?
0: Nou, het is ten eerste is het... eigenlijk is het een kinderliedje. Maar dan is het mooi dat hij er zijn eigen

0: ja, hij heeft eigenlijk opnieuw uitgevonden door ze echt zijn eigen stijl en smaak eroverheen te zetten. En dan is het mooi gezongen. En het is mooi in elkaar gezet qua akkoorden, maar de solo is ook echt gewoon geweldig.
1: Nou, geweldig. Daar gaan we naar luisteren. En waar gaan we naar luisteren?
0: Dat is Mary Had a Little Lamb van Steve Ray Vaughan.
1: Oké.
0: En Double Trouble.
1: Hartstikke goed.

0: Prachtige muziekkeus van Gerben de Man. Mary Had a Little Lamb van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. En we hebben hem nog steeds aan de lijn en aan het woord. Hey, Gerben, de eerste bandjes kwamen ook. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat?
1: Ja, het begon eigenlijk allemaal, tenminste op een gegeven moment heb je corona gehad. Dan heb je heel erg veel tijd gehad om te gaan oefenen, repeteren. Tenminste niet repeteren, maar gewoon in je kamertje proberen goed te worden en veel te spelen. Ja, en dan is corona voorbij, lockdowns zijn voorbij. En dan raak je een beetje bekend met het concept een jam sessie.
0: Ja.
1: Dus sinds mijn 16e ben ik daar eigenlijk echt fanatiek mee aan de slag gegaan. Heel vaak heb ik in de Hommel in Vlaardingen heb ik daar gejamd. En zo heb je ook nog wel een paar de Vorstin in Hilversum. Je hebt de Stamboom in Den Haag. En een paar van die jams, daar kom ik ook natuurlijk verschillende mensen tegen. En op een gegeven moment word je gevraagd van, hey, zou je misschien het leuk vinden om bij mij in de band te spelen?
0: Ja.
1: Nou, op één iemand heb ik toen ook daadwerkelijk ja gezegd. En toen hebben we een formatie gehad met 7 man.
0: Zo.
1: Dat is best wel flink. Daar zijn we toen een jaartje mee bezig geweest. En,
0: Dat zat ook in de blueshoek?
1: In de wat?
0: Dat zat ook in de blueshoek, die eerste band?
1: Ja, inderdaad. Het was een beetje blues rock. Dus dan heb je nummers van Bad Heart. Ook wel een klein beetje Stevie Ray Vaughan. Maar toen merkte je eigenlijk al wel dat niet iedereen had daarin dezelfde smaak.
0: Ja.
1: En daar ben ik eigenlijk mijn eigen drummer tegengekomen in die band. En op een gegeven moment zagen wij het niet meer echt zitten met die andere band. En toen dachten wij wij houden allebei super erg van blues en Stevie Ray Vaughan. En dat wij daar eigenlijk een power trio van wilden maken.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik samen met Dick Sol, mijn drummer, en Johan Bravenboer, zijn we een band gestart. Nu zijn we eigenlijk daar sinds vorig jaar oktober mee bezig. Dus we zijn nu bijna op een jaar.
0: Hmm.
1: En zijn we de band Gurpman en Blues Flood gestart.
0: Kijk, en dat gaan we ook, dat gaan we ook zien in Bluesville Café. Dat is in oktober. Volgend jaar pas. Maar goed, we kunnen bijna niet wachten. Hey, en even nog over de jam sessies. Hè. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi middel om elkaar muzikaal te ontdekken. Hè. Want je moet anticiperen en interactie op wat er allemaal gebeurt. En de vrijheid om de muziek neer te zetten heb je natuurlijk ook. Hè. En ik denk dat ik ben ook gek van power trio's hoor, want ja, je hebt elkaar nodig, maar je hebt de ruimte ook, hè?
1: Mm-hmm, zeker.
0: Hey, waar komt de inspiratie vandaan om nummers uit te kiezen die jullie spelen?
1: Ja, dat is toch wel een beetje. Ik hou van de oude garde. En Dick en Johan, die zijn allebei wat meer senior als ik. Dus die zijn van de oude garde. En die hebben ook vroeger samen gespeeld en ook Stevie Ray Vaughan bandjes gehad, of echte bluesbandjes.
0: Ja,
1: ja. Ja, en die waren daar toen even uit. En tenminste Dick. En ja, die wilden weer. Ze dachten van ja, we kunnen nu nog. En we hebben er nog de energie en de motivatie voor, maar we hebben geen gitaristen en zanger.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik erbij gekomen. Ik ben ook gewoon een super grote fan van Stevie Ray Vaughan. Dus we zijn gewoon op Spotify zijn wij nummertjes die ons gaan aanspreken. En dan gooien wij het op. En dan kijken we of de andere neuzen dezelfde kant op staan.
0: Ja.
1: En dan gaan we ermee mee aan de bak.
0: En jullie doen eigen bewerkingen ervan, hè, van de originele.
1: Zeker, we spelen het niet noot voor noot na. Je hebt natuurlijk wel het arrangement.
0: Ja.
1: Waar dat we soms ook wel een beetje van afwijken als we ideeën hebben. Maar de solo's die zijn natuurlijk 95% is authentiek. Wat er dan op dat moment zelf uit mijn vingertjes komt.
0: Ja, dat is het mooiste ook. Hè? Dat het origineel de inspiratiebron is om je eigen creativiteit naar buiten te brengen.
1: Zeker.
0: Heel mooi. Hey, jullie hebben plannen om eigen nummers te gaan schrijven, heb ik begrepen. En als ik dat hoor, dan hoor ik eigenlijk ook dat er een keer een album aankomt.
1: Zeker. Nou, we moeten nog wel aan beginnen, maar we willen zeker wel eigen nummers gaan schrijven. En daarin ook echt gewoon beginnen om buiten, tenminste onze naam neer te zetten in Nederland als coverband, ook echt gewoon eigen muziek en daarin door te
0: gaan. Ja, hartstikke mooi. Hey, hoe kunnen mensen jullie vinden? Website en mooie optredens, die staan er allemaal op natuurlijk en alle informatie.
1: Mm-hmm. Nou, dat zou ik eens even vertellen, Tonio. Wij hebben inderdaad een website, www.wordman.com. En daar kan je van alles vinden over informatie over onze bands, video's van optredens, links naar de social media's, de optredens die opkomend zijn, je kan ons boeken. Je hebt een EPK. Dus je hebt dan dus op onze website waar je informatie kan vinden. Maar als je op onze Instagram kijkt, GURP-man, daar heb je video's van ook al 5 jaar terug. Of in ieder geval een lange tijd, zodat je ook mijn persoonlijke ontwikkeling echt kan zien doorkomen.
0: Ja.
1: En dan tot slot heb je ook nog onze Facebook. En dat is GURPman.official. En daar posten we ook regelmatig op. Dus het is in principe voor elke... waar je ons wilt volgen. Er is genoeg keus.
0: Hartstikke mooi. Heel erg bedankt voor deze mooie gesprekken. Hebben we gehad met Gerben de Man. 21 jaar en een super talent. Dus blijf ze volgen. Gerben, ontzettend bedankt. En waar gaan we naar luisteren? Want we sluiten af met een stukje muziek.
1: We hebben al gezegd dat we natuurlijk fan zijn van Steve Ray Vaughan. Dus, en dat we er ook onze eigen draai aan willen geven. Recent hebben we gespeeld bij RTV Ridderkerk. En we hebben gespeeld Empty Arms van Steve Ray Vaughan.
0: Oké, jullie eigen uitvoering.
1: Onze eigen uitvoering, Empty Arms.
0: Daar gaan we naar luisteren. Ja. Gerben, nogmaals bedankt.
1: Dankjewel, Tony.

En we hebben afgesloten met Grabbende Man. Maar we hebben nog wat tijd over in dit tweede uurtje van Blues World. En wat gaan we doen? We gaan een vooruitblik doen voor de uitzending van volgende week. Het tweede uur staat volledig in het teken van de Dutch Blues Challenge. Vier bands strijden daarom om de eerste plek natuurlijk. Gaan een ontzettend mooi evenement worden. Voor meer informatie en tickets verwijs ik even naar de website van de Dutch Blues Foundation.nl. Graag tot volgende week.

0: Je luistert naar Blues World met Tonio A.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Schaefer Mediation, een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijndh.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
7: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via eenzwolle.nl.
0: Dit is Blues World. Blues Radio met specials, live bands en more. Presentatie Tonio A.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen.